0: hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 2 uur.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. In Engeland zijn twee treinen op elkaar gebotst in de buurt van Bedford, zo'n 95 kilometer ten noorden van Londen. Volgens Britse media is daarbij 1 persoon overleden en raakten meerdere inzittenden ernstig gewond. Meerdere hulpdiensten werden opgeroepen, waaronder een aantal traumahelikopters. Woensdagochtend 24 juni rijden er tussen 4 uur 's nachts en 8 uur 's ochtends landelijk geen treinen. Vakbond FNV heeft voor die ochtend een staking aangekondigd waar ook het bus-, tram- en metrovervoer aan meedoet. De staking richt zich tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. De Hoge Raad maakt na een jarenlange strijd een einde aan de pensioenroof voor 65.000 Nederlanders met een Duits pensioen. De Belastingdienst hief jarenlang ten onrechte dubbele belasting over dit inkomen, dat meldt het AD. Het gaat om ouderen die een deel van hun carrière in Duitsland werkten. Sinds een belastingverdrag uit 2016 moesten zij in Nederland belasting betalen over dat Duitse pensioen. De Hoge Raad tikt de fiscus nu op de vingers. Nederland mag dit pensioen niet langer volledig belasten. Groningen gaat er alles aan doen om de komst van kerncentrales naar de Eemshaven te voorkomen. De provincie en de gemeente Het Hoge Land hopen dat de Tweede Kamer hier op 2 juli tijdens een debat over kernenergie een stokje voor steekt. Het kabinet heeft het aantal mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales intussen teruggebracht naar 3. 2 van die locaties liggen in de Groningse haven. Het weer ten slotte. Vannacht is er in het oosten, midden en noorden nog kans op stevige regen en onweersbuien. En dan wordt het verder een zwoele nacht met temperaturen tussen 18 graden aan de kust en 21 in het binnenland. Morgen volop zon en droog. Alleen in het zuidoosten kan in de middag lokaal een onweersbui vallen. Het blijft zeer warm en benauwd met maxima van 25 graden in het noorden tot een tropische 32 graden in Limburg. En tot zover het nieuws.
0: Bouwradio Verkeer.
2: De Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel, dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg, die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: hoor je zo in de Net Niet Top 2000. Bouwradio Verkeer.
1: Dus Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel. Dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg, die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen, nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. In Engeland zijn twee treinen op elkaar gebotst in de buurt van Bedford, zo'n 95 kilometer ten noorden van Londen. Volgens Britse media is daarbij 1 persoon overleden en raakten meerdere inzittenden ernstig gewond. Meerdere hulpdiensten werden opgeroepen, waaronder een aantal traumahelikopters. Woensdagochtend 24 juni rijden er tussen 4 uur 's nachts en 8 uur 's ochtends landelijk geen treinen. Vakbond FNV heeft voor die ochtend een staking aangekondigd waar ook het bus-, tram- en metrovervoer aan meedoet. De staking richt zich tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. De Hoge Raad maakt na een jarenlange strijd een einde aan de pensioenroof voor 65.000 Nederlanders met een Duits pensioen. De Belastingdienst hief jarenlang ten onrechte dubbele belasting over dit inkomen, dat meldt het AD. Het gaat om ouderen die een deel van hun carrière in Duitsland werkten. Sinds een belastingverdrag uit 2016 moesten zij in Nederland belasting betalen over dat Duitse pensioen. De Hoge Raad tikt de fiscus nu op de vingers. Nederland mag dit pensioen niet langer volledig belasten. Groningen gaat er alles aan doen om de komst van kerncentrales naar de Eemshaven te voorkomen. De provincie en de gemeente Het Hoge Land hopen dat de Tweede Kamer hier op 2 juli tijdens een debat over kernenergie een stokje voor steekt. Het kabinet heeft het aantal mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales intussen teruggebracht naar 3. 2 van die locaties liggen in de Groningse haven. Het weer ten slotte. Vannacht is er in het oosten, midden en noorden nog kans op stevige regen en onweersbuien. En dan wordt het verder een zwoele nacht met temperaturen tussen 18 graden aan de kust en 21 in het binnenland. Morgen volop zon en droog. Alleen in het zuidoosten kan in de middag lokaal een onweersbui vallen. Het blijft zeer warm en benauwd met maxima van 25 graden in het noorden tot een tropische 32 graden in Limburg. En tot zover het nieuws.
0: Bouw Radio Verkeer.
2: Dus Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel, dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg, die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Dit en meer hoor je zo in de Net Niet Top 2000. Bouwradio Verkeer.
1: Dus Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel, dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg, die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. In Engeland zijn twee treinen op elkaar gebotst in de buurt van Bedford, zo'n 95 kilometer ten noorden van Londen. Volgens Britse media is daarbij één persoon overleden en raakte meerdere inzittenden ernstig gewond. Meerdere hulpdiensten werden opgeroepen, waaronder een aantal traumahelikopters. Woensdagochtend 24 juni rijden er tussen 4 uur 's nachts en 8 uur 's ochtends landelijk geen treinen. Vakbond FNV heeft voor die ochtend een staking aangekondigd waar ook het bus-, tram- en metrovervoer aan meedoet. De staking richt zich tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. De Hoge Raad maakt na een jarenlange strijd een einde aan de pensioenroof voor 65.000 Nederlanders met een Duits pensioen. De Belastingdienst hief jarenlang ten onrechte dubbele belasting over dit inkomen, dat meldt het AD. Het gaat om ouderen die een deel van hun carrière in Duitsland werkten. Sinds een belastingverdrag uit 2016 moesten zij in Nederland belasting betalen over dat Duitse pensioen. De Hoge Raad tikt de fiscus nu op de vingers. Nederland mag dit pensioen niet langer volledig belasten. Groningen gaat er alles aan doen om de komst van kerncentrales naar de Eemshaven te voorkomen. De provincie en de gemeente Het Hoge Land hopen dat de Tweede Kamer hier op 2 juli tijdens een debat over kernenergie een stokje voor steekt. Het kabinet heeft het aantal mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales intussen teruggebracht naar 3. 2 van die locaties liggen in de Groningse haven. Het weer ten slotte. Vannacht is er in het oosten, midden en noorden nog kans op stevige regen en onweersbuien. En dan wordt het verder een zwoele nacht met temperaturen tussen 18 graden aan de kust en 21 in het binnenland. Morgen volop zon en droog. Alleen in het zuidoosten kan in de middag lokaal een onweersbui vallen. Het blijft zeer warm en benauwd met maxima van 25 graden in het noorden tot een tropische 32 graden in Limburg. En tot zover het nieuws.
0: Bouwradio Verkeer.
2: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel, dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg, die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Zo, in de Net Niet Top 2000. Bouwradio Verkeer.
1: Dus Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel. Dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg, die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. In Engeland zijn twee treinen op elkaar gebotst in de buurt van Bedford, zo'n 95 kilometer ten noorden van Londen. Volgens Britse media is daarbij één persoon overleden en raakten meerdere inzittenden ernstig gewond. Meerdere hulpdiensten werden opgeroepen, waaronder een aantal traumahelikopters. Woensdagochtend 24 juni rijden er tussen 4 uur 's nachts en 8 uur 's ochtends landelijk geen treinen. Vakbond FNV heeft voor die ochtend een staking aangekondigd waar ook het bus-, tram- en metrovervoer aan meedoet. De staking richt zich tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. De Hoge Raad maakt na een jarenlange strijd een einde aan de pensioenroof voor 65.000 Nederlanders met een Duits pensioen. De Belastingdienst hief jarenlang ten onrechte dubbele belasting over dit inkomen, dat meldt het AD. Het gaat om ouderen die een deel van hun carrière in Duitsland werkten. Sinds een belastingverdrag uit 2016 moesten zij in Nederland belasting betalen over dat Duitse pensioen. De Hoge Raad tikt de fiscus nu op de vingers. Nederland mag dit pensioen niet langer volledig belasten. Groningen gaat er alles aan doen om de komst van kerncentrales naar de Eemshaven te voorkomen. De provincie en de gemeente Het Hoge Land hopen dat de Tweede Kamer hier op 2 juli tijdens een debat over kernenergie een stokje voor steekt. Het kabinet heeft het aantal mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales intussen teruggebracht naar 3. 2 van die locaties liggen in de Groningse haven. Het weer ten slotte. Vannacht is er in het oosten, midden en noorden nog kans op stevige regen en onweersbuien. En dan wordt het verder een zwoele nacht met temperaturen tussen 18 graden aan de kust en 21 in het binnenland. Morgen volop zon en droog. Alleen in het zuidoosten kan in de middag lokaal een onweersbui vallen. Het blijft zeer warm en benauwd met maxima van 25 graden in het noorden tot een tropische 32 graden in Limburg. En tot zover het nieuws.
0: Bouwradio Verkeer.
2: De Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel, dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg, die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Dit en meer hoor je zo in de Net Niet Top 2000. Bouwradio Verkeer.
1: Dus Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel, dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg, die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. In Engeland zijn twee treinen op elkaar gebotst in de buurt van Bedford, zo'n 95 kilometer ten noorden van Londen. Volgens Britse media is daarbij één persoon overleden en raakten meerdere inzittenden ernstig gewond. Meerdere hulpdiensten werden opgeroepen, waaronder een aantal traumahelikopters. Woensdagochtend 24 juni rijden er tussen 4 uur 's nachts en 8 uur 's ochtends landelijk geen treinen. Vakbond FNV heeft voor die ochtend een staking aangekondigd waar ook het bus-, tram- en metrovervoer aan meedoet. De staking richt zich tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. De Hoge Raad maakt na een jarenlange strijd een einde aan de pensioenroof voor 65.000 Nederlanders met een Duits pensioen. De Belastingdienst hief jarenlang ten onrechte dubbele belasting over dit inkomen, dat meldt het AD. Het gaat om ouderen die een deel van hun carrière in Duitsland werkten. Sinds een belastingverdrag uit 2016 moesten zij in Nederland belasting betalen over dat Duitse pensioen. De Hoge Raad tikt de fiscus nu op de vingers. Nederland mag dit pensioen niet langer volledig belasten. Groningen gaat er alles aan doen om de komst van kerncentrales naar de Eemshaven te voorkomen. De provincie en de gemeente Het Hoge Land hopen dat de Tweede Kamer hier op 2 juli tijdens een debat over kernenergie een stokje voor steekt. Het kabinet heeft het aantal mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales intussen teruggebracht naar 3. Twee van die locaties liggen in de Groningse haven. Het weer tenslotte. Vannacht is er in het oosten, midden en noorden nog kans op stevige regen en onweersbuien. En dan wordt het verder een zwoele nacht met temperaturen tussen 18 graden aan de kust en 21 in het binnenland. Morgen volop zon en droog. Alleen in het zuidoosten kan in de middag lokaal een onweersbui vallen. Het blijft zeer warm en benauwd met maxima van 25 graden in het noorden tot een tropische 32 graden in Limburg. En tot zover het nieuws.
0: Bouw Radio Verkeer.
2: De Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel, dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg, die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Zo, in de Net Niet Top 2000. Bouwradio Verkeer.
1: De Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel, dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg, die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Ongeveer 105.000 mensen hebben het nieuwe zomerabonnement voor de trein aangeschaft. Met dit abonnement reizen reizigers voor €49 per maand onbeperkt in de daluren. Het ministerie stelt hiervoor €118 miljoen beschikbaar. Ondanks grote belangstelling en tijdelijke storingen noemt staatssecretaris Annette Bertram het experiment een groot succes. Bij een treinbotsing nabij Bedford, ongeveer 95 kilometer ten noorden van Londen, zijn meerdere mensen ernstig gewond geraakt. Een trein uit Corby reed achterop een stilstaande trein uit Nottingham, die door een storing op het spoor stond. Hulpdiensten en traumahelikopters zijn massaal ingezet. Het exacte aantal slachtoffers is nog onbekend. De veiling van de gedragen oranje shirts uit het eerste WK-duel met Japan heeft €59.000 opgebracht. En dat is grotendeels voor het Prinses Maxima Fonds. Het shirt van aanvoerder Van Dijk leverde met €13.000 het meest op. Ook shirts van Gakpo, De Jong, Gravenberg en Van de Ven waren populair. Voor de kust van Libië zijn zeker 11 migranten omgekomen nadat hun boot op 12 juni omsloeg. 40 mensen worden nog vermist. 10 opvarenden overleefden de schipbreuk. In de afgelopen 24 uur spoelden lichamen aan bij Tobruk, waar reddingswerkers en de kustwacht bergingswerkzaamheden uitvoeren. En dan het weer. Het noordwesten maakt vanochtend nog kans op een bui. Verder is het droog en zijn er zonnige perioden. De middagtemperatuur loopt naar een van 23 graden aan zee tot 32 in het zuidoosten. En opnieuw is het landinwaarts drukkend warm. En tot zover het nieuws.
0: Bouwradio Verkeer.
2: Dus Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel, dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg, die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist.

0: But you're just a boy.
1: De nummers die het niet hebben gehaald, maar wel hadden verdiend. De Net Niet Top 2000.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Dit en meer hoor je zo in de Net Niet Top 2000. Bouwradio Verkeer.
1: Dus Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel, dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg, die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Enzo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Ongeveer 105.000 mensen hebben het nieuwe zomerabonnement voor de trein aangeschaft. Met dit abonnement reizen reizigers voor €49 per maand onbeperkt in de daluren. Het ministerie stelt hiervoor €118 miljoen beschikbaar. Ondanks grote belangstelling en tijdelijke storingen noemt staatssecretaris Annette Bertram het experiment een groot succes. Bij een treinbotsing nabij Bedford, ongeveer 95 kilometer ten noorden van Londen, zijn meerdere mensen ernstig gewond geraakt. Een trein uit Corby reed achterop een stilstaande trein uit Nottingham, die door een storing op het spoor stond. Hulpdiensten en traumahelikopters zijn massaal ingezet. Het exacte aantal slachtoffers is nog onbekend. De veiling van de gedragen oranje shirts uit het eerste WK-duel met Japan heeft €59.000 opgebracht. En dat is grotendeels voor het Prinses Maxima Fonds. Het shirt van aanvoerder Van Dijk leverde met €13.000 het meest op. Ook shirts van Gakpo, De Jong, Gravenberg en Van de Ven waren populair. Voor de kust van Libië zijn zeker 11 migranten omgekomen nadat hun boot op 12 juni omsloeg. 40 mensen worden nog vermist. 10 opvarenden overleefden de schipbreuk. In de afgelopen 24 uur spoelden lichamen aan bij Tobruk, waar reddingswerkers en de kustwacht bergingswerkzaamheden uitvoeren. En dan het weer. Het noordwesten maakt vanochtend nog kans op een bui. Verder is het droog en zijn er zonnige perioden. De middagtemperatuur loopt uit een van 23 graden aan zee tot 32 in het zuidoosten. En opnieuw is het landinwaarts drukkend warm. En tot zover het nieuws.
0: Bouwradio Verkeer.
2: Dus Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel, dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg, die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Hoor je zo in de Net Niet Top 2000. Bouwradio Verkeer.
1: Dus Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel. Dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg, die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Hulpdiensten zijn gisteravond uitgerukt naar het strand van Luna in Herugewaard nadat een kind te water was geraakt. Omstanders haalden het slachtoffer uit het water, waarna hulpverleners direct begonnen met reanimatie. Het kind is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het is onduidelijk hoe het slachtoffer eraan toe is. De oorzaak wordt nog onderzocht. De Poolse president Nauroki wil de hoogste Poolse onderscheiding van de Oekraïense president Zelensky afnemen. Aanleiding is een conflict over een Oekraïense legereenheid die verwijst naar een legereenheid uit de Tweede Wereldoorlog die verantwoordelijk wordt gehouden voor massamoorden in Polen. Oekraïne spreekt van een strategische fout. Premier Donald Tusk moet nog het besluit bekrachtigen. Ongeveer 105.000 mensen hebben het nieuwe zomerabonnement voor de trein aangeschaft. Met dit abonnement reizen reizigers voor €49 per maand onbeperkt in de daluren. Het ministerie stelt hiervoor €118 miljoen beschikbaar. Ondanks grote belangstelling en tijdelijke storingen noemt staatssecretaris Annette Bertram het experiment een groot succes. Bij een treinbotsing nabij Bedford, ongeveer 95 kilometer ten noorden van Londen, zijn meerdere mensen ernstig gewond geraakt. Een trein uit Corby reed achterop een stilstaande trein uit Nottingham, die door een storing op het spoor stond. Hulpdiensten en traumahelikopters zijn massaal ingezet. Het exacte aantal slachtoffers is nog onbekend. En dan het weer. Het noordwesten maakt vanochtend nog kans op een bui. Verder is het droog en zijn er zonnige perioden. De middagtemperatuur loopt naar een van 23 graden aan zee tot 32 in het zuidoosten. En opnieuw is het landinwaarts drukkend warm. En tot zover het nieuws.
0: Bouwradio Verkeer.
2: De Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel, dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg, die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Zo, in de Net Niet Top 2000. Bouwradio Verkeer.
1: Dus Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel. Dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg, die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Calypso in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Hevige onweersbuien veroorzaakten op tientallen plekken in Nederland schade. Politie en brandweer ontvingen veel meldingen, vooral uit Flevoland, Utrecht, de Gooi- en Vechtstreek en Twente. In Coevorden overleed een persoon door een omvallende boom. Voor Midden-Nederland werd ook een NL-alert verstuurd. Code oranje gold tot 2 uur vannacht. Bij een treinongeluk nabij Bedford in het Verenigd Koninkrijk is de machinist van een van de betrokken treinen om het leven gekomen. Dat melden de autoriteiten. Daarnaast raakten 89 mensen gewond. De twee treinen reden richting Londen op hetzelfde spoor, waarna een achteropkomende trein vermoedelijk op een stilstaande trein botste. Hulpdiensten zijn gisteravond uitgerukt naar het strand van Luna in Heerhugowaard nadat een kind te water was geraakt. Omstanders haalden het slachtoffer uit het water, waarna hulpverleners direct begonnen met reanimatie. Het kind is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De toestand van het slachtoffer is onbekend en de oorzaak wordt onderzocht. Poolse president Nowrocki wil de hoogste Poolse onderscheiding van de Oekraïense president Zelensky afnemen. Aanleiding is een conflict over een Oekraïense legereenheid die verwijst naar een legereenheid uit de Tweede Wereldoorlog die verantwoordelijk wordt gehouden voor massamoorden op Polen. Oekraïne spreekt van een strategische fout. Premier Donald Tusk moet het besluit nog bekrachtigen. En dan het weer. Het noordwesten maakt vanochtend nog kans op een bui. Verder is het droog en zijn er zonnige perioden. Middagtemperatuur loopt uit 1 van 23 graden aan zee tot 32 in het zuidoosten. En opnieuw is het landinwaarts drukkend warm. En tot zover het nieuws.
0: Bouwradio Verkeer.
2: Dus Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel, dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg, die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Dit en meer hoor je zo in de Net Niet Top 2000. Bouwradio Verkeer.
1: De Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel, dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg, die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Vrijdagmiddag is in Krimpen aan de IJssel een 2-jarig kind uit een oververhitte auto gered. Omstanders sloegen een autoruit in nadat het kind al 10 minuten in de hitte zat en hevig zweette. De vader was kort weg geweest. Het kind maakt het inmiddels goed en veilig thuis is ingeschakeld. Australië heeft het eerste geval van H5N1 vogelgriep op het vasteland bevestigd. Een besmette bruine grote jager werd aangetroffen op een strand in West-Australië, zo'n 700 kilometer van Perth. Volgens ANP bereidt het land zich al langer voor op de virusvariant met strengere bioveiligheidsmaatregelen, tests, vaccinaties en noodoefeningen. Hevige onweersbuien veroorzaakten op tientallen plekken in Nederland schade. Politie en brandweer ontvingen veel meldingen, vooral uit Flevoland, Utrecht, de Gooi- en Vechtstreek en Twente. In Coevorden overleed een persoon door een omvallende boom. Voor Midden-Nederland werd ook een NL-alert verstuurd. Code oranje gold tot 2 uur vannacht. Bij een treinongeluk nabij Bedford in het Verenigd Koninkrijk is de machinist van een van de betrokken treinen om het leven gekomen. Dat melden de autoriteiten. Daarnaast raakten 89 mensen gewond. De twee treinen reden richting Londen op hetzelfde spoor, waarna een achteropkomende trein vermoedelijk op een stilstaande trein botste. En dan het weer. Het noordwesten maakt vanochtend nog kans op een bui. Verder is het droog en zijn er zonnige perioden. Middagtemperatuur loopt uit 1 van 23 graden aan zee tot 32 in het zuidoosten. En opnieuw is het landinwaarts drukkend warm. En tot zover het nieuws.
0: Bouwradio Verkeer.
2: Dus Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel. Dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg, die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Hoor je zo in de Net Niet Top 2000. Bouwradio Verkeer.
1: Dus Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel. Dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg, die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: opvallen dat jouw favoriete net niet instaat?
1: Echt me er zo dood aan.
0: Wel in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 12 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Het festival Julianenpop in Julianendorp gaat niet door vanwege ernstige stormschade aan het terrein en de opbouw. Volgens de organisatie kan het evenement niet veilig en verantwoord plaatsvinden. Artiesten als S10, Van Dikhout en Ronnie Flex zouden optreden. Kopers van de tickets krijgen snel meer informatie. Bij een grote brand in een luxe vakantieresort in de Dominicaanse Republiek is een 46-jarige Italiaanse toeriste omgekomen. 3 toeristen raakten gewond en bijna 1700 gasten werden geëvacueerd. De brand verspreidde zich snel door de harde wind en brandbare dakbedekking. De oorzaak wordt nog onderzocht. Vrijdagmiddag is in Krimpen aan de IJssel een 2-jarig kind uit een overvreten auto gered. Omstanders sloegen een autoruit in nadat het kind al 10 minuten in de hitte zat en hevig zweette. De vader was kort weg geweest. Het kind maakt het inmiddels goed en veilig thuis is ingeschakeld. Australië heeft het eerste geval van H5N1 vogelgriep op het vasteland bevestigd. Een besmette bruine grote jager werd aangetroffen op een strand in West-Australië, dan 700 kilometer van Perth. Volgens ANP bereidt het land zich al langer voor op de virusvariant met strengere bioveiligheidsmaatregelen, tests, vaccinaties en noodoefeningen. En dan het weer. De zon schijnt volop, alleen in het uiterste oosten is er een kleine kans op een onweersbui. De middagtemperatuur loopt uit 1 van 23 graden aan zee tot plaatselijk 32 in het zuidoosten. En landinwaarts is het opnieuw drukkend warm. En tot zover het nieuws.
0: Bouwradio Verkeer.
2: Dus Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel, dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg, die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Dit en meer hoor je zo in de Net Niet Top 2000. Bouwradio Verkeer.
1: Dus Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel, dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg, die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist.

0: hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De Hoge Raad heeft bepaald dat circa 65.000 Nederlanders met een Duits pensioen jarenlang onterecht dubbel belasting betaalden. De Belastingdienst mag alleen belasting heffen over het deel waarvoor eerder belastingvoordeel gold. Gedupeerden hebben mogelijk recht op terugbetaling van naar schatting 200 miljoen euro. In de Duitse stad München zijn twee goederenwagons tijdens rangeerwerkzaamheden van een brug gestort. Daarbij raakte één persoon zwaar gewond. De wagons kwamen op een weg terecht die voorlopig afgesloten blijft. Volgens spoorbedrijf Deutsche Bahn ondervindt het reizigersverkeer geen hinder, maar wordt wel aanzienlijke verkeersoverlast verwacht. Het festival Julianenpop in Julianendorp gaat niet door vanwege ernstige stormschade aan het terrein en de opbouw. Volgens de organisatie kan het evenement niet veilig en verantwoord plaatsvinden. Artiesten als S10, Van Dikhout en Ronnie Flex zouden optreden. Kopers van de tickets krijgen snel meer informatie. Bij een grote brand in een luxe vakantieresort in de Dominicaanse Republiek is een 46-jarige Italiaanse toeriste omgekomen. 3 toeristen raakten gewond en bijna 1700 gasten werden geëvacueerd. De brand verspreidde zich snel door de harde wind en brandbare dakbedekking. De oorzaak wordt nog onderzocht. En dan het weer. De zon schijnt volop, alleen in het uiterste oosten is er een kleine kans op een onweersbui. De middagtemperatuur loopt uit 1 van 23 graden aan zee tot plaatselijk 32 in het zuidoosten. En landinwaarts is het opnieuw drukkend warm. En tot zover het nieuws.
0: Bouwradio Verkeer.
2: Dus Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel, dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg, die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Zo in de Net Niet Top 2000. Bouwradio Verkeer.
1: Dus Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel. Dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg, die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 2 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De president van Bolivia heeft na weken van onrust een noodtoestand uitgeroepen. Daardoor kan hij extra maatregelen nemen, zoals het inzetten van militairen om wegblokkades te verwijderen. De protesten in het land hebben de economie en het dagelijks leven ontregeld. Ze zijn gericht tegen het economische beleid van de huidige regering van Bolivia. Een 25-jarige vrouw uit Joure is in Drenthe om het leven gekomen doordat tijdens de storm een boom op haar auto viel. Het ongeluk gebeurde kort na middernacht bij het dorp Het Haantje in de gemeente Coevorden. De vrouw overleed ter plekke, meldt de politie. De Hoge Raad heeft bepaald dat circa 65.000 Nederlanders met een Duits pensioen jarenlang onterecht dubbel belasting betaalden. De Belastingdienst mag alleen belasting heffen over het deel waarvoor eerder belastingvoordeel gold. Gedupeerden hebben mogelijk recht op terugbetaling van naar schatting in totaal 200 miljoen euro. En het festival Juliana Pop in Julianadorp gaat niet door vanwege ernstige stormschade aan het terrein en de opbouw. Volgens de organisatie kan het evenement niet veilig en verantwoord plaatsvinden. Artiesten als S10, Van Dikhout en Ronnie Flex zouden er optreden. Ticketkopers krijgen snel meer informatie. Het weer, het is zonnig, met in het westen wat hoge bewolking, maar het blijft zo goed als droog vanmiddag. In het oosten en zuidoosten kan wel onweer voorkomen. Aan de kust is het zo'n 23 graden, in het midden en oosten rond de 30 graden. En tot zover het nieuws.
0: Bouwradio Verkeer.
2: Dus Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel, dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg, die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Dit en meer hoor je zo in de Net Niet Top 2000. Bouwradio Verkeer.
1: Dus Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel, dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 3 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij Israëlische aanvallen in het zuiden van Libanon zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen, dat melden Libanese media. De aanvallen vonden plaats ondanks het staakt het vuren dat sinds gisteren van kracht is tussen Israël en Hezbollah. De Israëlische krijgsmacht bevestigt dat het doelen van Hezbollah heeft bestookt. Dat zou een reactie zijn op eerdere raketaanvallen van die groepering. Ook in Duitsland noodweer. Gisteravond 9 mensen zijn daar gewond geraakt door een blikseminslag tijdens een sportfeest. De bliksem sloeg in terwijl deelnemers buiten waren. Meerdere slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de hulpdiensten verkeert niemand in levensgevaar en de oorzaak van het incident wordt nog verder onderzocht. De president van Bolivia heeft na weken van onrust een noodtoestand uitgeroepen. Daardoor kan hij extra maatregelen nemen, zoals het inzetten van militairen om wegblokkades te verwijderen. De protesten in het land hebben de economie en het dagelijks leven ontregeld. Ze zijn gericht tegen het economische beleid van de huidige regering van Bolivia. De Hoge Raad heeft bepaald dat circa 65.000 Nederlanders met een Duits pensioen jarenlang onterecht dubbel belasting betaalden. De Belastingdienst mag alleen belasting heffen over het deel waarvoor eerder belastingvoordeel gold. Gedupeerden hebben mogelijk recht op terugbetaling van naar schatting in totaal 200 miljoen euro. Het weer, het is zonnig, met in het westen wat hoge bewolking, maar het blijft zo goed als droog vanmiddag. In het oosten en zuidoosten kan wel onweer voorkomen. Aan de kust is het zo'n 23 graden, in het midden en oosten rond de 30 graden. En tot zover het nieuws.
0: Bouwradio Verkeer.
2: Dus Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel. Dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Bouwradio Verkeer.
1: Dus Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel. Dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg, die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Zo, in de Net Niet Top 2000. Bouwradio Verkeer.
1: Dus Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel. Dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg die eind januari ernstig

0: gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Nanny Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Bouwradio Verkeer.
1: De Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel. Dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg, die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Balen dat jouw favoriet er net niet in staat?
2: Echt, maar dat is ook dood aan.
0: Wel in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 4 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. In het zuidwesten van Griekenland is een aardbeving met een kracht van 5,8 op de schaal van Richter geregistreerd. De beving vond plaats voor de kust van Kreta en werd in een groot deel van de regio gevoeld. Over eventuele schade of slachtoffers is op dit moment nog geen informatie bekendgemaakt door de autoriteiten. De Chinese fabrikant van elektrische auto's, BYD, ontkent dat het milieuregels heeft overtreden bij de bouw van zijn fabriek in Hongarije. De Hongaarse politie onderzoekt meldingen over vervuilde grond die mogelijk is afgevoerd vanaf de bouwlocatie. BYD noemt de beschuldigingen onjuist en heeft een advocaat ingeschakeld. Bij Israëlische aanvallen in het zuiden van Libanon zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen, dat melden Libanese media. De aanvallen vonden plaats ondanks het staakt het vuren dat sinds gisteren van kracht is tussen Israël en Hezbollah. De Israëlische krijgsmacht bevestigt dat het doelen van Hezbollah heeft bestookt. Dat zou een reactie zijn op eerdere raketaanvallen van die groepering. De president van Bolivia heeft na weken van onrust een noodtoestand uitgeroepen. Daardoor kan hij extra maatregelen nemen, zoals het inzetten van militairen om wegblokkades te verwijderen. De protesten in het land hebben de economie en het dagelijks leven ontregeld. Ze zijn gericht tegen het economische beleid van de huidige regering van Bolivia. Het weer, het is zonnig, met in het westen wat hoge bewolking, maar het blijft zo goed als droog vanmiddag. In het oosten en zuidoosten kan wel onweer voorkomen. Aan de kust is het zo'n 23 graden, in het midden en oosten rond de 30 graden. En tot zover het nieuws.
0: Bouwradio Verkeer.
2: Dus Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel, dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vanaf is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Bouw Radio Verkeer.
1: Dus Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel. Dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg, die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Eigenlijk hadden ze er gewoon in moeten staan.
2: Ja, echt wel.
0: De Net Niet Top 2000.
2: Hallo.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. I wanna wake up with you. I wanna be there when you open your eyes. Dit en meer hoor je zo in de Net Niet Top 2000. Bouwradio Verkeer.
1: Dus Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel, dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg, die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Bouwradio Verkeer.
1: De Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel, dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg, die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 5 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Medeoprichter en oud-partijvoorzitter van de Socialistische Partij, Hans van Hooft, is overleden. De partij meldt dat hij bekend stond om zijn betrokkenheid en om zijn inzet voor directe actie naast politieke ideeën. Van Hooft was vanaf 1972 partijvoorzitter en bleef 15 jaar in die functie. Hij was later raadslid en vervolgens 8 jaar lang wethouder in Nijmegen. Een zwembad in Staphorst is vanochtend ontruimd nadat in de technische ruimte de chemische stof hypochloriet was vrijgekomen. Die stof wordt normaal gebruikt voor de reiniging van zwembadwater. Rond 9:30 kwam de melding van een vreemde lucht binnen. Ongeveer 100 bezoekers werden veilig naar buiten gebracht. Niemand raakte gewond. Het zwembad blijft uit voorzorg gesloten, terwijl de oorzaak van het lek wordt onderzocht. In het zuidwesten van Griekenland is een aardbeving met een kracht van 5,8 op de schaal van Richter geregistreerd. De beving vond plaats voor de kust van Kreta en werd in een groot deel van de regio gevoeld. Over eventuele schade of slachtoffers is op dit moment nog geen informatie bekendgemaakt door de autoriteiten. Bij Israëlische aanvallen in het zuiden van Libanon zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen, dat melden Libanese media. De aanvallen vonden plaats ondanks het staakt het vuren dat sinds gisteren van kracht is tussen Israël en Hezbollah. De Israëlische krijgsmacht bevestigt dat het doelen van Hezbollah heeft bestookt. Dat zou een reactie zijn op eerdere raketaanvallen van die groepering. Het weer, het is zonnig, met in het westen wat hoge bewolking, maar het blijft zo goed als droog vanmiddag. In het oosten en zuidoosten kan wel onweer voorkomen. Aan de kust is het zo'n 23 graden, in het midden en oosten rond de 30 graden. En tot zover het nieuws.
0: Bouwradio Verkeer.
2: De Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel, dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg, die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Bouwradio Verkeer.
1: Dus Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel. Dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg, die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Dit en meer hoor je zo in de Net Niet Top 2000. Bouwradio Verkeer.
1: Dus Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel, dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg, die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.
2: Get ready for the launch.

0: Bouw Radio Verkeer.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel. Dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg, die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 6 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De lichamen van minstens 15 migranten zijn de afgelopen week aangespoeld aan de oostkust van Libië, in een kuststad ten oosten van Tripoli. Lokale bronnen melden dat de lichamen zijn gevonden op verschillende plekken langs de kust en later zijn geborgen en begraven door de autoriteiten. De migranten maakten waarschijnlijk deel uit van een groep die via de Middellandse Zee Europa probeerde te bereiken. Inwoners van Hogeveen en omgeving krijgen vandaag minder drinkwater uit de kraan na schade aan een transportleiding vanwege de storm gisteren. Drinkwaterbedrijf WMD meldt dat de toevoer van grondwater is gehalveerd. Het bedrijf vraagt de inwoners zuinig te zijn met water en geen zwembaden te vullen of tuinen te sproeien. Volgens WMD kan het herstel van de leiding enige tijd duren. Medeoprichter en oud-partijvoorzitter van de Socialistische Partij, Hans van Hooft, is overleden. De partij meldt dat hij bekend stond om zijn betrokkenheid en om zijn inzet voor directe actie naast politieke ideeën. Van Hooft was vanaf 1972 partijvoorzitter en bleef 15 jaar in die functie. Hij was later raadslid en vervolgens 8 jaar lang wethouder in Nijmegen. In het zuidwesten van Griekenland is een aardbeving met een kracht van 5,8 op de schaal van Richter geregistreerd. De beving vond plaats voor de kust van Kreta en werd in een groot deel van de regio gevoeld. Over eventuele schade of slachtoffers is op dit moment nog geen informatie bekendgemaakt door de autoriteiten. Het weer, het is zonnig, met in het westen wat hoge bewolking, maar het blijft zo goed als droog vanmiddag. In het oosten en zuidoosten kan wel onweer voorkomen. Aan de kust is het zo'n 23 graden, in het midden en oosten rond de 30 graden. En tot zover het nieuws.
0: Bouwradio Verkeer.
2: Dus Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel, dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg, die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Bouwradio Verkeer.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel, dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg, die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Pareltjes, eendagsvliegen en oh ja momenten. Dit is de Net Niet Top 2000.

0: zo in de Net Niet Top 2000. Bouwradio Verkeer.
1: Dus Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel. Dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg, die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Bouwradio Verkeer.
1: Dus Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel. Dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg, die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: opvallen dat jouw favoriet er net niet in staat?
1: Krijg me er zo dood aan.
0: Wel in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 7 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Iran heeft aangekondigd de Straat van Hormuz weer te willen sluiten als reactie op Amerikaanse en Israëlische schendingen van het staakt het vuren. Volgens het Iraanse leger volgen mogelijk meer maatregelen. De spanningen hangen samen met aanvallen in Libanon, waar ondanks een bestand nog zeker 16 doden vielen vandaag. Een Spaanse rechter heeft bepaald dat de vrouw van premier Pedro Sanchez het land niet mag verlaten in afwachting van haar proces. Daarom is ook haar paspoort ingenomen. De vrouw wordt sinds 2024 onder meer verdacht van corruptie, fraude en misbruik van haar positie. Zij en premier Sanchez ontkennen alle beschuldigingen. De lichamen van minstens 15 migranten zijn de afgelopen week aangespoeld aan de oostkust van Libië, in een kuststad ten oosten van Tripoli. Lokale bronnen melden dat de lichamen zijn gevonden op verschillende plekken langs de kust en later zijn geborgen en begraven door de autoriteiten. De migranten maakten waarschijnlijk deel uit van een groep die via de Middellandse Zee Europa probeerde te bereiken. Medeoprichter en oud-partijvoorzitter van de Socialistische Partij, Hans van Hooft, is overleden. De partij meldt dat hij bekend stond om zijn betrokkenheid en om zijn inzet voor directe actie naast politieke ideeën. Van Hooft was vanaf 1972 partijvoorzitter en bleef 15 jaar in die functie. Hij was later raadslid en vervolgens 8 jaar lang wethouder in Nijmegen. En dan nog het weer, vrij zonnig met wat wolkenvelden. In het zuidoosten kan onweer voorkomen, verder droog en nog lang warm. Vannacht meer regen en onweersbuien vanuit het zuiden, met kans op windstoten, hagel en veel regen. Het koelt vannacht af naar 15 graden in het noorden en 19 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Bouwradio Verkeer.
2: De Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel, dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg, die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Bouwradio Verkeer.
1: Dus Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel, dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg, die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: De nummers die het niet hebben gehaald, maar wel hadden verdiend. De Net Niet Top 2000.

0: deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Dit en meer hoor je zo in de Net Niet Top 2000. Bouwradio Verkeer.
1: Dus Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel, dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg, die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Bouwradio Verkeer.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel. Dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg, die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Duizenden voetbalfans lopen in Houston mee met de Oranjemars naar het stadion waar Nederland tegen Zweden speelt. De tocht van 4 kilometer begon vroeg in de ochtend en wordt geleid door de Oranje Dubbeldekker. Het stadion is voorzien van airco vanwege de hitte. Het nieuwe Europese migratiepact verlengt de wachttijd voor veel asielzoekers in Nederland. Waaronder de 31-jarige Boussa Youssef uit Syrië, die al bijna 3 jaar wacht op een verblijfsvergunning. Ruim 54.000 mensen wachten op een besluit, terwijl nieuwe aanvragen binnen 6 maanden worden behandeld. Iran meldt dat het de straat van Hormuz heeft afgesloten voor scheepvaart als reactie op Israëlische aanval in Libanon na beschietingen door Hezbollah. Israël zegt tientallen Hezbollah-locaties te hebben getroffen. Iran waarschuwt dat de veiligheid van schepen niet gegarandeerd is bij doorgang door de zeestraat. Christine Teunissen gaf haar eerste speech als leider van de Partij voor de Dieren en benadrukte dat klimaat, dieren en natuur prioriteit moeten krijgen. Ze bekritiseerde het kabinet voor onvoldoende klimaatmaatregelen en pleitte voor het beëindigen van de bio-industrie en strengere milieuregels. Daarna sprak ze over kwetsbare groepen en de politieke koers. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond blijft het in het grootste deel van het land droog en warm, met temperaturen van 20 graden aan de kust tot 29 graden in Zuid-Limburg, waar later kans is op een onweersbui. En tot zover het nieuws.
0: Bouwradio Verkeer.
2: Dus Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel, dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg, die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Dit en meer hoor je zo in de Net Niet Top 2000. Bouwradio Verkeer.
1: Dus Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel, dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg, die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Iran zegt de Straat van Hormuz weer te hebben afgesloten voor scheepvaart na Israëlische aanvallen op het zuiden van Libanon. Israël reageerde op 50 projectielen van Hezbollah. Het dodental is opgelopen tot 32. Iran waarschuwt dat schepen in de straat niet veilig zijn, maar de VS twijfelt aan een daadwerkelijke sluiting. Het nieuwe Europese migratiepact zorgt voor langere wachttijden voor asielzoekers in Nederland. Zoals de 31-jarige Bousra Youssef uit Syrië. Zij wacht al bijna 3 jaar op een verblijfsvergunning. Nieuwe aanvragen na 12 juni krijgen binnen 6 maanden antwoord. Maar de wachtlijst moet in 3 jaar worden weggewerkt. Gisteravond en vannacht zijn in Groningen meer dan 350 bomen omgewaaid of zwaar beschadigd. Vooral langs de N362 en bij Hoge Zand. Ruim 120 hoveniers ruimen de schade op die vooral ten oosten van Groningen ontstond door zware windstoten. Alle wegen zijn vanavond weer open. Duizenden voetbalfans lopen in Houston mee met de Oranjemars naar het Energy Stadium, waar Nederland om 7 uur 's avonds speelt tegen Zweden. De tocht begon om 8:45 ochtends en wordt geleid door de Oranje Dubbeldekken. Het is al 30 graden, maar het stadion heeft airco. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond blijft het in het grootste deel van het land droog en warm. Met temperaturen van 20 graden aan de kust tot 29 graden in Zuid-Limburg, waar later kans is op een onweersbui. En tot zover het nieuws.
0: Bouwradio Verkeer.
2: Dus Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel, dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg, die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Dit en meer hoor je zo in de Net Niet Top 2000. Bouwradio Verkeer.
1: Dus Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel. Dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg, die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. I wish that I could turn back the clock. Bring the wheels of time to a stop. Dit en meer hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Een Brits wandtapijt van 2,50 meter bij 8 meter, dat in 1924 verdween, is na meer dan 100 jaar teruggevonden op een kunstbeurs in Maastricht. Jeremy Warren herkende het werk dat nu voor het eerst in Norfolk te zien is. Het toont koningin Esther uit de Bijbel en werd vermoedelijk rond 1510 in Brussel gemaakt. Het Iraanse leger heeft aangekondigd dat de straat van Hormuz opnieuw wordt gesloten vanwege Israëlische aanval op Libanon. 16 mensen zijn zaterdag omgekomen in Libanon. Iran beschuldigt Israël en de Verenigde Staten van het schenden van het recent gesloten akkoord. De Iraanse revolutionaire garde waarschuwt schepen. In verschillende Braziliaanse steden kregen mensen vannacht een vreemd alarmbericht met het woord misantropie, dat haat tegen de mensheid betekent. Het alarmeringssysteem van de overheid is vermoedelijk gehackt en uit voorzorg offline gehaald. Er was geen noodsituatie, zeggen autoriteiten. Het nieuwe Europese migratiepact zorgt voor langere wachttijden voor asielzoekers in Nederland. Zoals de 31-jarige Boussa Youssef uit Syrië. Zij wacht al bijna 3 jaar op een verblijfsvergunning. Nieuwe aanvragen na 12 juni moeten binnen 6 maanden worden behandeld. Maar de wachtlijst wordt in 3 jaar weggewerkt. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond blijft het in het grootste deel van het land droog en zomers warm. Met temperaturen tot 29 graden in Zuid-Limburg en een zwakke noordenwind die afneemt. En tot zover het nieuws.
0: Bouwradio Verkeer.
2: Dus Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel, dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg, die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000.
1: Touch me. How can it be?
0: Dit en meer hoor je zo in de Net Niet Top 2000. Bouwradio Verkeer.
2: Dus Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel. Dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg, die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor

0: zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Gisteravond en vannacht waaiden in Groningen meer dan 350 bomen om of raakten zwaar beschadigd. Vooral langs de N362 tussen Delfzijl en Scheemdaan en bij Hoge Zand. Ruim 120 hoveniers ruimen de schade op. De meeste wegen zijn vanavond weer open. De provincie vervangt later alle bomen. In de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn 5 mensen gedood en 10 gewond bij Russische luchtaanvallen. Mogelijk liggen er nog slachtoffers onder het puin. In Charkiv vielen 2 doden en 13 gewonden door Russische drones en bommen. Oekraïne viel Russische installaties op de Krim aan. In verschillende Braziliaanse steden kregen mensen vannacht een vreemd alarmbericht met het woord misantropie, soms met een cijfer erbij. Het alarmeringssysteem is vermoedelijk gehackt en uit voorzorg offline gehaald. Er was geen noodsituatie, zeggen autoriteiten die onderzoek doen naar het incident. De Spaanse staat moet 2,5 miljoen euro betalen aan een man van 77 jaar... die 15 jaar in de gevangenis zat voor 10 verkrachtingen die hij niet heeft gepleegd. Hij werd vorig jaar volledig vrijgesproken nadat fouten en verkeerde identificaties aan het licht kwamen. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond blijft het in het grootste deel van het land droog, met zomerse temperaturen van 20 tot 29 graden en een zwakke noordelijke wind. Alleen in het westen is een lichte bui mogelijk. En tot zover het nieuws.
0: Bouwradio Verkeer.
2: Dus Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel, dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: je zo in de Net Niet Top 2000. Bouwradio Verkeer.
1: Dus Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel, dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg, die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Dit en meer hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 12 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez wordt strafrechtelijk vervolgd voor corruptie en machtsmisbruik. Ze moet zich 2 keer per maand bij de rechtbank melden en haar paspoort inleveren. De Socialistische Partij noemt de zaak politieke vervolging, terwijl de conservatieve oppositie vervroegde verkiezingen eist. In de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn 5 mensen gedood bij Russische luchtaanvallen. 10 raakten gewond. Rusland voerde 9 raketaanvallen uit op de hoofdstad. In Kharkiv vielen 2 doden en 13 gewonden door Russische drones en bommen. Oekraïne viel Russische doelen op de Krim aan. Het Nederlands elftal won zaterdag met 5-1 van Zweden in Houston. Door goals van Brian Bobby, 2, Cody Gakpo, 2 en Crescencio Somerville. Nederland staat nu eerste in groep F met 4 punten, afhankelijk van de uitslag van Japan tegen Tunesië. Donderdagavond zijn 2 IJslandse walvisjagers na 2 jaar weer uitgevaren, terwijl een demonstrant zich aan boord vastklampte. Het jachtseizoen start met een vangstlimiet van 150 vinwalvissen en 160 achten dwergvinwalvissen. En het parlement stemt in het najaar over een mogelijk verbod. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond blijft het in het grootste deel van het land droog, met zomerse temperaturen van 20 tot 29 graden en een zwakke noordelijke wind. Alleen in het westen is een lichte bui mogelijk. En tot zover het nieuws.
0: Bouwradio Verkeer.
2: De Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel, dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg, die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Hoor je zo in de Net Niet Top 2000. Bouwradio Verkeer.
1: Dus Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel, dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg, die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: en meer. Hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 1 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In Zandvoort geldt tot maandagavond laat een noodverordening vanwege verwachte drukte en ongeregeldheden, zoals met Pinksteren. Politie en handhaving hebben extra bevoegdheden op het strand, de boulevard en bij het station. Gezichtsbedekkende kleding en voorwerpen waarmee gestoken kan worden, zijn verboden. In de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn 5 mensen omgekomen bij Russische luchtaanvallen, meldt gouverneur Fedorov. 10 raakten gewond en mogelijk liggen er nog slachtoffers onder het puin. Ook in Kharkiv vielen 2 doden door Russische drones en bommen. Oekraïne viel olie- en gasinstallaties op de Krim aan. Premier Rob Jetten woont zondag de onthulling van een monument voor de Molukse gemeenschap in Rotterdam bij en biedt mogelijk excuses aan voor de behandeling van Molukkers in het verleden. Na de Tweede Wereldoorlog vochten 12.500 Molukkers in het Koninklijk Nederlands Indisch Leger, maar konden niet terugkeren naar Indonesië. Het Nederlands elftal won zaterdag met 5-1 van Zweden in Houston, dankzij goals van Brian Brobby, Cody Gakpo en Crescencio Somerville. Nederland staat nu bovenaan groep F met 4 punten en kan zich plaatsen voor de knock-outfase, afhankelijk van de uitslag van Japan tegen Tunesië. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond blijft het in het grootste deel van het land droog, met zomerse temperaturen van 20 tot 29 graden en een zwakke noordelijke wind. Alleen in het westen is een lichte bui mogelijk. En tot zover het nieuws.
0: Bouwradio Verkeer.
2: De Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel, dat zegt partijleider en beoogd premier Jetten. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg, die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: vallen dat jouw favoriet er net niet in staat?
1: Echt, me er zo dood aan.
0: Wel in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Dit en meer hoor je zo in de Net Niet Top 2000. Bouwradio Verkeer.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel. Dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn 5 mensen gedood en 10 gewond bij Russische luchtaanvallen. Mogelijk liggen er nog slachtoffers onder het puin. In Charkiv vielen 2 doden en 13 gewonden door Russische drones. Oekraïne viel olie- en gasinstallaties op de